0: Kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Op 105 FM. Dit is

EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei hun dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets daarvoor kosten €16.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Oostende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet van die anders niet weten. Minstad, nee, ze moeten niet anders.

0: Het is nu 3:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een 1:00.

0: is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

kon beginnen bij mezelf. Verlieg de steen in de rivier. Nam batterijen zijn voor Bebat. En papier op dit papier. Ik drink water uit de kraan en koop al mijn spulletjes lokaal in. En wat voor mij een klein gebaar is, ervaart de aarde als de hoogmis.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
3: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

Zaalvoetbalploeg Kompas Unicaars uit Gestel organiseert op 22 mei om 8 uur een comedy night met Piet de Preitere, bekend van Chantal, Bevergem en Nonkels in zaal Zomerloos Gestel. Tickets Early Bird zijn te koop aan €18.

0: is nu 4 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
4: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
3: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parquet onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens wel 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info.
0: Aan de kust. Radio.

De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: Het is nu 5:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n speeljaard.
4: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Shantikoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Stafversluis.

0: is nu 6 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: I've heard people say that too much of anything

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak. Dit is

0: Noordzijd Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbeltroef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koning in Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: Het is nu 7 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
3: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.
5: After you, sir.
6: Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine to see the light of day.
5: I open up the shutters but still can't see the sunshine because the row of buildings is stuck, they're in my way.
6: I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company.
5: They watch me as I lie about and grab a bit of something.
6: And when I light my cigarette,

Stond het in de sterren geschreven, of was dat gewoon puur toeval? Probeerde ik niet te liegen, maar te overwegen en te weten en te ween. De ziel zit in dood.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee Regionieuws.
3: In de kwartfinale van de

0: Playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
1: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense voor de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
2: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
1: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
0: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Prettig weekend.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbeltroef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koning in Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. De dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
3: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 9 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de

0: Playoffs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
1: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
2: You scored 24 points, give 10 assists.
1: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
2: You're definitely ready for these playoffs.
1: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
0: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
3: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
2: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
3: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een hele goede morgen.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Wil je snel een tweedehands wagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehands wagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
6: It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there. Until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping. And I was hoping you were

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
3: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
3: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
3: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
3: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
3: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
3: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divanic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dier- en Tuincenter Romel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Romel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Romel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Radio Noordzee. Prettig weekend.
5: Manhattan. Vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

Richard Naast hem op het podium.

0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maximaal rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 10 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht. Eén van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
4: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en één slachtoffer is inmiddels overleden.

0: leren.
1: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonevreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
2: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. Dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
1: De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Financiën waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
4: Een hele goede morgen.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dier- en Tuincenter Romel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Romel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Romel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Hoor je.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super, super,
2: supersalon.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Ik zo'n toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Prettig weekend.

0: is nu 11 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wel langer in de wedstrijd hielden dan we verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar.

0: geluisterd naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
3: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Op 105 FM,
0: jouw Oostendse Radio.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Supersalon bestaat 60 jaar.
7: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: is nu 12 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
3: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
4: You scored 24 points, give 10 assists.
3: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
4: You're definitely ready for these playoffs.
3: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
4: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Citizen Info.
1: De 14e modelbouwhappening gaat door op zaterdag 17 mei van 9 tot 15 uur in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat 19 te Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
2: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
2: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: Laat die muis in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: nieuws en info.
1: Comedian David Galle komt met zijn voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 23 mei. Tickets kosten €24. One ticket, please.

0: Het is nu 1 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort minister Jambon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar. Die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
3: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
6: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
3: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echte gebruiken, zoals beschreven staat in de bijsluiter, een

0: dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig. Er is risico op infectie. En we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
1: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
3: Iedereen luistert.

0: Verzin Info.
1: Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie Verzint Het Niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

0: vida.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
3: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
3: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
3: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
2: Waar staan de brievenbussen?
3: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
2: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
3: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op dinsdag 16 juni is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangenmenu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Chancy en Jovali. Men moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 2:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Zijn grootste succes, Comme j'ai toujours envie d'aimer, schreef de Canadese zanger en liedjeschrijver Marc Hamilton tijdens een verblijf in Montpellier. Hij was toen nog heel jong, maar niettemin groeide dat liedje snel uit tot een enorme hit. De single ging namelijk 8 miljoen keer over de toonbank. Het liedje scoorde in meer dan 70 landen en werd vertolkt in 15 talen. Heel wat andere artiesten, waaronder Hamiltons landgenoot Roch Voisin, in 1993 brachten er coverversies van. In 1973 verloor Marc Hamilton bij een ongeval een oog en hij worstelde ook met een alcohol- en pillenverslaving die er hem in 2003 toe zou brengen uit het raam van zijn flat te willen springen. Gelukkig hield zijn vrouw hem tegen. In 2001 brachten Bart Kael en Vanessa Shinitor een cover van zijn hit. Marc Hamilton kreeg in 2022 COVID en belandde in een coma. Op 17 februari van dat jaar overleed hij op 78-jarige leeftijd.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet over een zin, is, schatje?
3: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het draaihouten van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psykick brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: In de regio.

0: Het is nu 3:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
4: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
5: You scored 24 points, give 10 assists.
4: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
5: You're definitely ready for these playoffs.
4: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
3: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
6: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
5: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
6: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
3: Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
2: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
3: Cultbiz is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: In eerste instantie is Painted Black van de Stones een rustig soulnummer, gezongen uit het standpunt van een depressieve man die wil dat alles in zijn leven in zwart verandert, net als zijn eigen humeur. Tijdens oefensessies wordt het nummer echter steeds sneller en komt het kenmerkende sitaarspel van Brian Jones tevoorschijn. Mick Jagger voegt nog een tekst toe waarin de man rouwt om zijn dode vriendin. Painted Black is 2 seizoenen lang trouwens het openingsnummer van de serie Tour of Duty, die zich afspeelt tijdens de Vietnamoorlog. Bij ons staat het nummer met 1966 en 1990 samengeteld ruim 22 weken lang in de hitparade.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het,
2: hè. Kom eens, heren, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
3: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
1: Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.

0: eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de tweede keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: In 1971 kreeg het liedje Doe van Peter Maffay de eervolle vermelding van hit van het jaar bij ons. 4 weken stond het nummer in 1971 bij ons aan de top van de hitlijsten. Deze plakker was de debuutsingle van Peter Maffay. Hij nam het op in 1969 en het werd al gauw een grote hit in Duitsland in 1970. Een jaar later werd het opnieuw uitgebracht en werd ook een groot succes in de Benelux. Doe is echter niet representatief voor het latere werk van de man. Hij durft ook wel eens stevig aan zijn gitaar trekken. In 1979 ligt het album Steppenwolf in de winkel en maakt hem een van de grootste artiesten in Duitsland. En daarna ging het alleen maar beter. Hij speelde het zelfs klaar om een aantal Duitse records op zijn naam te zetten. Het eerste voor het meeste aantal nummer 1 noteringen in de singlehitparade. Met de tweede stond Peter ook op de koppositie met 14 albums. En het derde Duitse record dat op zijn naam staat, is voor de meeste albums die meer dan 1 miljoen keer verkocht werden. In totaal verkocht Peter Maffay meer dan 40 miljoen platen en werd zijn oorworm Doe bovendien een van de grootste hits uit de 70s.

0: Fons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, baby, moet het over een zin, hè.
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
4: Ah, Birevan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan niet. Ja. Hoe moet je zeer weg?
3: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
9: Radio Noordzee. This is something new. The Casper

짝이.

0: Radio Noordzee kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft. Goed

0: We gaan alle jongens die kleine kwaltjes hebben helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
1: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst twee matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
3: Ik ben Rudy de Meijer.
4: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na een 97-77

0: Novic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
1: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
2: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
1: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan, hè.
4: Ik zei het toch.
5: Kom eens heren, wacht.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een hele goede avond.

0: is nu 7 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommigen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer

0: gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknessund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
2: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Radio Noordzee.
2: Prettig weekend.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
3: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
3: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
3: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
2: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
3: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het is nu 8 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. We hebben zo goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. Pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.

One, two. One, two.

0: Het is nu 9 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
3: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
4: You scored 24 points, give 10 assists.
3: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
4: You're definitely ready for these playoffs.
3: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
4: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dans mee met Radio Noordzee.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op lijnen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
4: Dans mee tot middernacht. You wanna dance? Met Radio Noordzee.

0: is nu 10 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Bon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Braschaat te stoppen. Vannacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven. De 4 anderen zijn zwaar gewond. Op sociale media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval. En dat kan absoluut niet, zegt Jan Bon.
4: Dat is het ergste wat je kunt meemaken. En dan zo'n verschrikkelijke commentaar. Ik heb met de redacties al contact genomen om te vragen voor het commentaar te stoppen. Maar ik zou iedereen willen vragen toch enig respect te hebben voor de mensen die hier nu zo zwaar getroffen zijn. Dit gaat elke fatsoen te buiten.
3: De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis, in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëliër. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilogram. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
0: Dans mee met Radio Noordzee.
1: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste dansmuziek.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: is nu 11 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende. Na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. De pick-and-roll defense vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt. Ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.
1: She's crazy like a fool.

Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: Het is nu 12 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien, dat stad neemt. Maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
2: Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go Imio. Oprichter Amélie Cobaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. Wie vragen heeft over de belastingaangifte kan volgende maand terecht in Oudenburg. De stad organiseert er hulp voor inwoners. Stefan Reinaert.
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aanhefte.
5: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Voedcijfers Middenkust. Het initiatief om voedseloverschotten te verdelen vernieuwt de aanpak nadat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Coördinator Ewo Dutelli.
6: We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio.
2: Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
2: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
3: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
4: Wij hebben een samenwerking met Noordzee Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

Oostende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet, nee, ik moet van die anders niet weten. Minstad, nee, ze moeten niet anders.

0: is nu 1 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
0: Noordzee Nieuws.
2: Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt de stad Oostende aan de omwonenden om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. In een straal van 100 meter mogen zelfgeteelde groenten en fruit maar met mate geconsumeerd worden. In een straal van 500 meter rond de kazerne wordt afgeraden om grondwater te gebruiken voor de moestuin. Met het kraantjeswater is niets mis, stelt de stad Oostende. Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Zij plannen een investering van 10 miljoen euro. Er komt een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van de private partner, nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Bon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Braschaat te stoppen. Vannacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op sociale media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval. En dat kan absoluut niet, zegt Jan Bon.
4: Dat is het ergste wat je kunt meemaken en dan zo'n verschrikkelijke commentaar. Ik heb met de redacties al contact genomen om te vragen voor het commentaar te stoppen. Maar ik zou iedereen willen vragen toch enig respect te hebben voor de mensen die hier nu zo zwaar getroffen zijn. Dit gaat elke fatsoen te buiten.
3: De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëliër. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilogram. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
3: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

Zaalvoetbalploeg Kompas Unicaars uit Gestel organiseert op 22 mei om 8 uur een comedy night met Piet de Preitere, bekend van Chantal, Bevergem en Nonkels, in zaal Zomerloos Gestel. Tickets Early Bird zijn te koop aan €18.

moet je iets meer kleur geven, ouwe dat grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven. Alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast in mijn

0: 2 uur.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Sedert afgelopen donderdag zijn de beachbars in Oostende terug open. Ze mogen 120 dagen open blijven. Er zijn in het centrum van Oostende 4 beachbars. Blue Buddha, Bondi, Polly Polly en Cocoya. Op Mariakerke zijn er Baramar en Marika. Oostende legt beperkingen op. Er mag maar tot 22 uur muziek gespeeld worden. Tijdens de zomer mogen er per beachbar ook 5 evenementen plaatsvinden die tot 23 uur duren. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières